Wat is mijn persnus aan Astrid? Zo kan ik wat ze poedelen, dan kan ik zo af en toe. Maar, Hans niet, Hans niet.